Jita kupa sirani nkani mchibutikizi Kukundi kwamba urumula nyimbo za bye bye radio Usadza Chizimula nyimbo Uswanye Agurinde muzivula azaru nyimbozo Kukwamba ndi zaide shongo Kiriboni